Ik weer te Pitbull Chaland, hotel room voor 897 bays. Runs out our club culture. Nisha dat je shout out Luke Clifton in Etty's Money Palace. Senko Pafdamik Barper, Abishay, en ik weer te Luca Bertoni, Dermy.